0: This is Heart Radio, your island guy.
1: Moet je zien dat je in de kerk de tres hebt, bon 5, island wide, bosakawa, en dan is de hook, bo op. Let's go!